Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van de recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Te Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd. Dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker Zonder Wekker.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. Die minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste drie maanden van dit jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog, vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het nieuws. Vanuit de

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is er niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en na

schoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud.

0: Landen en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
2: Een hartelijk goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Apeldoorn Sport op deze tweede Pinksterdag. Het is buiten prachtig weer. U heeft het zojuist kunnen horen op het journaal, maar u kunt het waarschijnlijk zelf ook helemaal ervaren. Vanuit uw tuin, vanaf het strand of waar dan ook. Geniet van het zonnetje. En natuurlijk een hele spannende voetbalwedstrijd hier in Apeldoorn. Want het is een echte kraker, zo mag je het noemen. WSV tegen Enter. En voor ons ter plekke is Belinda. Daar gaan we nu meteen naartoe, want er is zojuist al afgetrapt.
3: Nou, nog net niet, Niels. Goedemiddag, Niels. Goedemiddag, Ardo. En vooral natuurlijk goedemiddag, luisteraars. Ja, we zitten er klaar voor, maar eerst moet de rook een beetje wegtrekken. Want er zijn van beide kanten waren er sfeeracties. En dat is natuurlijk met zo'n wedstrijd wel te begrijpen. Het gaat natuurlijk om het kampioenschap. WSV heeft dan een gelijkspel genoeg, maar wint Enter, dan is Enter kampioen. Nou ja, duidelijker kun je het vooraf niet zeggen. Ik had vanochtend maar willekeurig een blouseje uit mijn kast getrokken en dat was rood en dat blijkt de kleuren van Enter te zijn. Dus in de bestuurskamer heb ik een zwart crewshirt gekregen en ik zit daarmee nu in het hok van de omroeper waarmee ik goed zicht heb op het veld. Nu is er dan afgetrapt. En is de wedstrijd dan ook daadwerkelijk begonnen. De hele tribune zit vol. Tegenover mij de jeugdtribune helemaal vol. En daar gaat de eerste aanval van Enter afgevlakt worden. Dus dat moeten we natuurlijk ook helemaal meenemen. Kijk ik naar links, naar het balkon voor het clubhuis. Ook helemaal vol. De tussenliggende staantribune helemaal vol. Het is echt, ik denk zeker 1500, misschien wel 2000 man die hier aanwezig zijn. Prachtige sfeer natuurlijk. Laten we hopen dat de wedstrijd ook leuk zal zijn. We zijn dus nu 40 seconden onderweg. Nog niks gebeurd. 0 tegen 0.
2: Durf je een voorspelling aan, Belinda?
3: Dat is heel lastig te zeggen. Ik denk dat ik denk dat het heel afhankelijk is wie de score kan openen. Maar van tevoren durf ik het echt niet te zeggen. Ik weet natuurlijk wel dat WSV een hele jonge ploeg heeft. En daar ben ik wel benieuwd naar kunnen zijn met de druk om. Of gaan ze die juist van wat ze zo'n jonge ploeg hebben er heel onbevangen in.
2: Ja, en even voor de duidelijkheid. Misschien heb je het al wel genoemd. Bij een gelijkspel is WSV gewoon kampioen.
3: Klopt, bij een gelijkspel is WSV kampioen. Het nadeel is ook nog eens een keer, mocht Enter winnen, dan heeft WSV helemaal niks. Want dan gaan ze waarschijnlijk ook naast de periode grijpen. En dat zou wel heel zuur zijn dat ze dus dan na zo'n goed seizoen met helemaal lege handen zouden staan.
2: Nou, daar gaan we dus ook vooralsnog niet van uit.
3: Nee, zeker niet.
2: We gaan heel veel van jou horen. Geniet ervan. Neem ook regelmatig een drinkpauze. Dat zal ongetwijfeld in deze wedstrijd ook wel gaan gebeuren. Maar goed hydrateren, dat is belangrijk. We komen zo bij je terug. Gaan we nu eerst maar eens naar de muziek. En dat doen we met ABBA. The winner takes it all. Dat is heel toepasselijk voor deze wedstrijd. Alle muziek, zoals altijd, uitgekozen door Arno Ouweling. Want hij staat aan de knoppen vandaag.

0: ABBA uiteraard met The Winner Takes It All. En als u net inschakelt, dat geldt dus ook voor deze wedstrijd van WSV tegen Enter. De winnaar mag zich kampioen gaan noemen. We gaan terug naar Belinda, die voor ons aanwezig is. Belinda, we hebben nog een opstelling voor jou te goed.
1: Ja, zeker. Laat die dan maar gelijk even geven. In het doel Simon Reuske, dat is natuurlijk geen verrassing. Ik moet ondertussen natuurlijk wel ook even het veld in de gaten houden. Nu is de doelman heel ver van zijn doel uit van WSV Simon Reuske, maar hij lost het goed op. Verder, Nathan Smit, Jos Vermeer. Hij was op tijd fit om weer te mogen spelen. Dat was een pluspunt voor WSV. Senna Waard, Sinaro Seintje, Jesper Kok, Matthijs Gijssen, Oka Kaya, Stijn Rozenboom, Evani Lesmoussa en was weer even een kans. En Franklin Hamstra. Ja, we hebben toch allemaal vooral mogelijkheden van WSV gezien in die eerste paar minuten. En ja, dan

0: Ja, ze gaan er eigenlijk wel onbevangen in. Terwijl natuurlijk Enter het spel moet maken, zij moeten vandaag winnen. En als op het moment dat WSV op een 1-0 voorsprong zou komen, zou je eigenlijk wel kunnen spreken dat de marge dan 2 is. Weer een scenario-seintje nu in het 16-meter gebied. Maar ook die bal kan worden weggewerkt. Ja, en dan zou ik toch voorzichtig moeten concluderen dat de eerste 8 minuten toch wel een beetje voor WSV zijn. Maar goed, er is nog niet gescoord. Ja, natuurlijk dit seizoen ook al wel behoorlijk verrassende uitslagen geweest. En we zien toch wel dat de jonge ploeg het ontzettend goed doet. En laten we hopen dat ze het ook vandaag goed kunnen doen. Dan een afzwaaien nu van Franklin Hamstra. Volgens mij werd hij aangeraakt nog door een speler van Enter, dat hij daarom zo afzwaaide. Maar dat heeft de scheidsrechter in ieder geval niet gezien. Dus het wordt gewoon een doeltrap voor Enter. Ja, zo zijn we dus inmiddels 8,5 minuut over onderweg. Het begin lijkt van WSV, maar de scoren zijn beide ploegen nog in evenwicht 0-0.
1: Ja, wel leuk dat in deze derde klasse L het nog zo ongemeen spannend is tussen de nummer 1 en 2. Dus allebei 52 punten. Terwijl bij andere competities er al lang en breed een kampioen zichtbaar was. Of bekend was. Kun je daar nog iets meer over zeggen over de prestaties inderdaad van WSV het afgelopen seizoen?
0: Ja, ze zijn natuurlijk vorig jaar heel jammerlijk in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen in de na-competitie gedegradeerd. En er zit enorm veel potentie in deze ploeg, maar het is een jonge ploeg. Als ik dan ook weer naar het wedstrijdformulier kijk wat voor me ligt. Alleen keeper Simon Reuske is zowel van de basisspelers als de spelers die op de bank begonnen zijn, is hij de enige die voor 2000 geboren is. Dus dat geeft wel aan hoe jong deze ploeg is. En ja, dan is het des te knapper dat ze dus toch die teleurstelling hebben, ja, toch hebben verwerkt en dit jaar vol zijn gegaan. Je zag wel in een aantal wedstrijden dat ze het moeilijk hadden tegen ploegen waar net even wat meer ervaring in zit, die lekker geslepen zijn. Ja, daar hebben ze nog wel wat meer moeite mee. Maar ze hebben het gewoon fantastisch gedaan. En laten we hopen dat het ook vandaag beloond gaat worden met een kampioenschap en een promotie naar de tweede klasse, waar ze denk ik toch wel thuis horen.
1: Nou, zeker. Daar hopen wij vanuit de studio natuurlijk ook op. Maar vooral ook een leuke wedstrijd met een aantal doelpunten. En natuurlijk ook voor die mensen die daar aanwezig zijn, het ene nodige om te vieren vanmiddag. We gaan straks bij je terugkomen. We gaan nu door naar de muziek. En dat doen we met de winnares van het Eurovisie Songfestival. Oftewel, we gaan luisteren naar Bangaranga.

0: Ja, ook met het zingen van liedjes kun je winnen. Wij hebben vooral doelpunten nodig bij die wedstrijd tussen WSV tegen Enter. De vraag is even, heeft die wedstrijd ook die opwindende en opzwepende muziek nodig? Of knallen de spatters er vanaf het veld?
1: Nou, ik vind dat WSV wel behoorlijk springend aan het spelen is op dit moment. En ja, je zou toch meer verwachten dat Enter de boel probeert te gaan controleren, want zij moeten winnen. En WSV gaat alles behalve achteroverleunen. Ja, aanval is de beste verdediging, wordt wel eens gezegd. En die strategie lijkt door WSV vandaag gekozen te zijn. Dus nee, het ziet er best wel swingend uit. Niet meer een goede paas. En dan zit de scheidsrechter een aanvallende fout van Jesper Kok. Ja, dat is misschien wel mooi om te melden. Vorige week lukte het hem niet om te scoren. En in die wedstrijd was Henk van der Put aanwezig. En toen zeiden we al, ik moet vorige week presenteren. Van ja, laat het hem dan vandaag maar doen. Dus het zou hem van harte gegund zijn dat hij vandaag een doelpuntje maakt. Ja, daarvoor, een paar minuten geleden, toen werd er toch voor bij WSV gehoopt op een strafschop. Maar dat vond de scheidsrechter een te zware beslissing. Dus dat feest ging niet door. En nu kan Enter er gevaarlijk uitkomen. Maar het wordt verdedigend goed opgelost door WSV. En is de bal weer bij keeper Simon Reuske. Die trapt ver naar voren. Probeert geen Klinhamstra te bereiken. Gaat uiteindelijk via de rug van een Enter-speler over de zijlijn. En mag WSV gaan ingooien. Dat is nu inmiddels ook gebeurd. Het is Franklin Hamstra die goed in vorm is de laatste weken. Nu ook weer. Snelt naar de achterlijn. Probeert een voorzet te geven. Doet hij ook maar. Wordt over de zijlijn geschoten door een verdediger van Enter. En ja, hij schijnt een man in vorm te zijn de laatste weken. En misschien dat zijn, of de hoop van WSV daar ook wel een beetje op gevestigd is. Laat hij de voorzet maar geven. Nu een hele slechte paas waar misschien Enter van kan profiteren. En nou is Enter er met een paar man uit, maar gaat de vlag omhoog door de neutrale grensrechter. Want ja, deze wedstrijd is dusdanig belangrijk dat de KNVB heeft gezegd, wij gaan geen clubscheidsrechters langs de lijn zetten. Clubgrensrechters, dus drie neutrale mensen langs de lijn. En ik denk dat dat een verstandige beslissing is. Dus nu mag WSV dan de vrije trap nemen vanwege dat buitenspel van Enter. En gaat nu de aanval over de rechterkant. En dat zal dan waarschijnlijk, ja, dat is ook Akaya die daar is. Maar die heeft gelijk een paar man om zich heen, maar nog wel steeds een balbezit. Weet uiteindelijk de bal bij Nathan Smits te krijgen. Probeert dan een 1-2 op te zetten en WSV nog steeds een balbezit. Kan de bal naar de 16? Ja. En daar is Finaro Steentje, maar die wordt ook afgevlakt voor buitenspel. Dus nee, er is, om even terug te komen op jouw vraag, Niels. Er gebeurt hier genoeg. Het is alles behalve saai om naar te kijken. Na 16 minuten spelen is de stand nog wel een evenwicht. 0 tegen 0.
0: En dankjewel. Ja, ik wilde je eigenlijk vragen, heeft de KNVB nog iets speciaals gedaan rondom deze wedstrijd, rondom de arbitrage? Maar die vraag heb je keurig beantwoord in je verslag. Dus hulde daarvoor. Betekent dat wij naar de muziek gaan. En dat doen we met Shaka Tak, Down on the Street.

0: En we hebben een doelpunt. Belinda, wie hebben er gescoord?
1: 1-0 WSV. Het is uitgerekend Josh van Mier die geblesseerd was en die dus vandaag op tijd fit was. Uitgerekend hij scoort. Het is 1-0.
0: Hoe is de sfeer daar? Is het al helemaal losgebarsten?
1: Ik kan even niet meer zeggen, want de speaker naast mij die...
0: Helder.
1: Die is nu aan het oproepen. Dus even twee tellen wachten op hier.
0: Juist.
1: Ja, ik kan nu weer praten.
0: live, radio, mag allemaal. Kan allemaal.
1: Ja.
0: Ik wilde vragen, hoe reageerde het publiek?
1: Ja, fantastisch natuurlijk. 1-0 nu voor WSV. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze hebben een marge van 2. En... de score moet nog even bijgewerkt worden. Ja, en WSV er weer gelijk vandoor. Weet gelijk de bal te heroveren vanaf de aftrap. Ja, en het is ook nog... je ziet dus dat vooral WSV in de aanval is. Krijgen nu wel een aanvallende fout tegen. Franklin Hamstra, die geeft even een... ik denk dat het een soort van beuk was bij zijn directe tegenstander. Brent Geel, die ligt nu langs de lijn. Franklin gaat ook even zelf een kijkje nemen hoe het met hem is. En de machtsverzorging bij. Dus het spel ligt nu even stil. Ja, ik moet wel zeggen, het ene kant is het ook wel stil nu. Want heel veel supporters vanuit Enter meegekomen. Met liefst 5 touring cars zijn ze deze kant op gekomen. En dan misschien nog mensen die eigen vervoer hebben gekozen. Stel erbij op dat vandaag in Apeldoorn WSV de enige club is die een wedstrijd speelt. De 4e en 5e klasse op zondag, die zijn al klaar. Dus er ging ook al vooraf het gerucht dat bijna alle selecties van Apeldoornse clubs wel met een aantal mensen hier naartoe zou komen. En ik denk dat dat ook wel gebeurd is. Dus het is gezellig vol. Maar ja, de supporters van Enter zijn natuurlijk nu wel even rustig. Ja, zij Enter betekent dus dat die nu 2 doelpunten moeten gaan maken. Willen zijn op richting het kampioenschap. De blessurebehandeling wordt ook gelijk aangegeven voor een drinkpauze, want het is natuurlijk enorm warm. Ik zie dat zelfs Franklin Hamstra ook nog maar eventjes een banaan eet. Want er moet natuurlijk goed voor gezorgd worden. Ik moet ook zeggen dat hij enorm hard werkt daaraan die linkerkant van de aanval. En dat zal enorm veel energie vragen, zeker met het warme weer. Maar BSV inmiddels dus op die 1-0 voorsprong. Wat natuurlijk een goede zaak is. En ik verwacht niet dat ze zich helemaal gaan indekken. Absoluut niet. Want je zag dus, aanval is de beste verdediging. Met die strategie zijn ze begonnen. Nou, dat heeft dus ook geresulteerd in de 1-0 voorsprong. En ik zou zeggen, ga ook zomaar door. Ja, en dan aan de andere kant zal Enter nog meer risico moeten gaan nemen. Dus hoe dit gaat ontwikkelen, we gaan het bekijken. We zijn nu halverwege de eerste helft. En het ziet er goed uit vanuit de Apeldoornse perspectieven. Want WSV leidt met 1-0.
0: Nou, lekker. Die kun je maar beter in de broekzak hebben. Dat eerste doelpunt. Wij gaan terug naar de muziek. En we hadden zojuist natuurlijk Chaka Tak uit 19...

0: Ja, ik zei veel moderner, maar heel veel moderner dan het vorige nummer was het niet hoor. 1986 werd het een grote hit, al uitgebracht in 1985. Het was Ik voel je, oftewel Ti Sento van de Italiaanse muziekgroep Mattia Bazar. Brengt ons bij Belinda Kerkhoven.
1: Ja, wel leuk om te vermelden dat Ti Sento maar gewoon te repeteren
0: aan het merk
1: is.
0: Oh, kijk. Nou, ja, dus een cirkeltje maar... weer rond, heel goed.
1: Ja, zo is het dan. Maar ik zit nu vooral naar WSV te kijken. En ja, een paar blessurebehandelingen gehad. Dus voor de rest, ondanks de belangen, vind ik het een hele nette wedstrijd. En nu dan even een gevaarlijke situatie. Maar nu ziet de scheidsrechter een hensbal van een WSV-speler. En mag Enter op halverwege de helft van WSV een vrije trap nemen. En ja, dan moet natuurlijk WSV even alle hens aan dek om te gaan verdedigen. Wordt ook strak verdedigd en het is Senna Waard die eruit komt. En die probeert nu ook Akaya te bereiken. Maar dan ligt er weer een speler van Enter over de net ook, ja, bijna op de zijlijn. Die wordt nu overheen geholpen door een WSV-speler. Maar scheidsrechter ziet daar verder niks in. En geeft dadelijk gewoon de ingooi aan WSV. Ja, ik zal nog niet zeggen dat WSV op rozen zit, maar dit is natuurlijk wel erg lekker. Je tegenstander moet winnen en jij komt op 1 tegen.

0: tegen nul. En ja, dat zou natuurlijk mooi zijn als WSV dadelijk Borders nog de wedstrijd in het slot kan gooien. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. WSV weer in de aanval, krijgt de speler wel een duwtje. Maar uiteindelijk geeft de scheidsrechter nu de ingooi aan Enter. En moet er weer even verdedigd gaan worden. En die bal wordt heel slecht opgevangen aan de kant van Enter. En mag WSV nu de ingooi gaan nemen. Dus ja, eventjes ingezakt, ik zou zeggen, het spel. Dus even het tempo eruit, omdat ja, WSV is natuurlijk eventjes lekker nagenieten van die 1-0. Maar dan nu toch weer WSV in de aanval. En dan kan de bal uiteindelijk in handen komen van de keeper van Enter Jasper Geels. En mag hij zo gaan uittrappen of uitgooien. Ja, bijna een half uur op de klok nu. Er zal ongetwijfeld tijd bij komen en drinkpauze en wat blessurebehandelingen. Maar WSV leidt 1-0.
1: Zo is het. We gaan terug naar de muziek. En dat doen we met, eens even kijken, de Pasadena's. Pasadena's moet ik natuurlijk zeggen, in met Tribute.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: De Pasadena's met Tribute. We gaan gauw terug naar, natuurlijk naar Belinda voor die wedstrijd WSV tegen Enter. WSV op een 1-0 voorsprong. Is dat ook een hele comfortabele voorsprong, Belinda?
1: Ja, WSV had al natuurlijk aan het gelijkspel genoeg. Dus je zou kunnen zeggen dat de marge 2 is. Maar met nog meer dan een... Ja, dat is een 2-0! Ja! En het gele kaart krijgen, dat zal waarschijnlijk helemaal niks kunnen interesseren. Het staat 2-0 voor WSV. Ja, en als je het over comfortabel hebt, dat zou ik wel durven zeggen. Ja, 2-0 jongens. We zitten natuurlijk nog maar in de eerste helft, maar ja, met deze marge, terwijl je weet dat Enter moet winnen, dus die moeten nu nog 3 scoren om kampioen te kunnen worden. Dus het ziet er wel heel goed uit voor WSV nu. Ook Akaya met de 2-0 en de gele kaart.
0: Ja, zo is het. Nou, inderdaad, die krijgt hij er gratis bij, omdat hij zijn shirtje dus uittrok. Maar wie kan het wat schelen? Ons in ieder geval niet. Wij staan lekker 2-0 voor. En dat betekent dat ze op promotiekoers zitten en op kampioenschapskoers. En daar hebben we het natuurlijk over WSV Apeldoorn. Wij gaan terug naar de muziek. Met dit goede gevoel gaan we naar het goede doel. Hou van mij.

0: Het goede doel met Hou van mij, prachtige plaat natuurlijk. Maar we hebben belangrijkere zaken te doen, namelijk bij Belinda. Belinda, 2-0 bij de voorwaarts natuurlijk, die wedstrijd WSV tegen Enter. Zijn er nog ontwikkelingen?
1: Ja, Enter heeft noodgedwongen moeten wisselen, blessure. En dus de eerste wissel aan de kant van Enter heeft dus al plaatsgevonden. Verdediger Arno Slagers eruit wordt vervangen door Rick Kamphuis. Maar WSV natuurlijk, dit is toch wel lekker hoor. 2-0, we zeiden hier ook al tegen elkaar van laat Enter niet terugkomen tot 2-1. Want ik kan nog wel wat wedstrijden van het Nederlands elftal herinneren. Waar Nederland ook moest winnen tegen de 2-0 achterstand aankeek. En dat is heel lang geleden, ergens jaren 80, was dat tegen Oost-Duitsland. En later nog een keer tegen Ierland. En laten we hopen dat dat scenario vandaag niet voor WSV gaat gelden. Dat ze dus een 2-0 voorsprong gaan te spelen. Ja, en als dat zou gebeuren, dan moet Enter het toch wel heel anders aanpakken dan dat ze in die eerste 40 minuten hebben gedaan. Laten we hopen dat WSV met die marge van 2 naar de rust kan. Officieel nog 5 minuten te spelen. Maar er gaat ongetwijfeld wat tijd bij komen. Want buiten de drinkpauze hebben we dus meerdere blessurebehandelingen gehad. Dus ik denk dat er zo nog maar een 3-4 minuten bij kunnen komen. Maar ja, Enter speelt ook wel slordig. Nu ook weer een ingooi. Die wordt dan teruggespeeld en glijdt dan zo van de bal af. En ja, ze hebben ook veel blessures al in deze wedstrijd gehad. Dus ik denk dat het fysiek ook allemaal erg zwaar is. Ja, en als je dan ook nog tegen een 2-0 achterstand aankijkt, dan gaat het moraal natuurlijk ook knakken. En dat doet natuurlijk ook met je lijf wat. Dus zoals ik er nu voor zie, zie ik Enter niet terugkomen. Maar ja, je weet maar nooit. Er zijn gekkere dingen gebeurd, ook zeker dit seizoen. En met voetbal weet je het tenslotte nooit. En ik kan wel weer een paar mooie Cruijffiaanse uitspraken herhalen. Maar laten we het dan maar even niet doen. Ingooi nu voor WSV. Ongeveer halverwege de eigen helft. En dat geeft coach Ronald Tuur nog even de gelegenheid om nog wat aanwijzingen te geven. Komt de ingooi van Stijn Rozenboom. Die wordt doorgekopt door Jesper Kok. Nou, wat zou het voor hem leuk zijn als ook hij deze wedstrijd gaat scoren. En dan gaat hij weer op Trentlin Hamstra langs de linkerzijlijn. Maar nu is het een verdediger van Enter die de bal over de zijlijn kan tikken voordat hij weer richting de achterlijn gaat. En misschien een voorzet richting de 16 meter kan geven. Ingooi nu voor WSV. Wordt teruggelegd op Jos van Lier. Wat leuk dat hij uitgerekend hij vandaag heeft gescoord. Hij heeft de schouder uit de kom gehad, is voor de rest door blijven trainen. Maar hij mocht gewoon geen wedstrijden spelen, omdat het te gevaarlijk was. En dan is hij uiteindelijk vandaag fit en mag hij spelen. En scoort hij dus die belangrijke 1-0. Volgend jaar helaas niet meer te bewonderen hier op de voorwaarts. Hij gaat richting Pampen. Kent hij ook heel veel jongens, want hij heeft in de jeugdafdeling van Zwolle gespeeld. En daar zijn ook wat jongens richting Kampen gegaan en die hebben gezegd, joh, kom gewoon weer gezellig bij ons spelen. Nu probeert de WSV weer een aanval op te zetten. En nou is het Sinaro Seintje, maar die krijgt de bal niet onder controle. Maar uiteindelijk dan Jesper Kok wel. Nee, die krijgt net een klein duwtje, waardoor hij ook de bal niet onder controle kan houden. En kan Enter er misschien met een counter uitkomen. Dat gaat richting de 16 meter. Ligt de speler op de grond, maar de scheidsrechter zegt niks aan de hand. Nog steeds balbezit voor Enter. Die gaan nog een keer proberen te schieten. En dat zag er gevaarlijk uit. Maar de bal gaat over het doel van Simon Reuske heen. En zitten we na 43 minuten spelen met een mooie 2-0 voorsprong voor WSV.
0: Ja, maar dat is altijd hartstikke mooi natuurlijk. Dan gaan we eens even verder met muziek. En dat doen we met Swing Out Sister Breakout.

0: Swing Out Sister brengt ons bij Belinda. Dat is onze eigen Swing Out Sister. Daar te plekken bij De Voorwaarts. Belinda.
1: Ja, we zitten inmiddels een minuut in blessuretijd. En ja, ik zei dat er zal ongetwijfeld wat tijd bij komen. Scheidsrechter kijkt er wel op zijn klokje. En zal dadelijk gaan blazen voor de rust. En dan hopen we dat nog steeds die 2-0 op het bord staat. Of misschien zelfs 3-0. Dan laten we hopen dat Anthony niet vlak voor rust een doelpuntje kan maken. Want dat zou natuurlijk Anthony weer wat extra motivatie kunnen geven.
0: Het is voor de wedstrijd wel leuk.
1: Ja, voor de wedstrijd wel. Maar we zitten hier toch namens het Apeldoornse voetbal. Dus laat het maar gewoon lekkerretje. Laat maar lekker die marge op 2 blijven. Toch weer Enter in de aanval. Die probeert nu via de linkerkant. En weten dan met de steekpaas iemand in de 16 te bereiken. Maar wordt goed weggewerkt door de verdediging van WSV. Toch weer opgevangen door een speler van Enter. En dan wordt de bal even rustig teruggelegd. Wordt even gezocht naar een vrije speler. Die staat weer aan de linkerkant van het veld. Die misschien de laatste aanval van Enter voor rust. Ja, ik snap wat je zegt. Als voor de wedstrijd zou het leuk zijn. Maar ik denk voor de hartslag en de bloeddruk van een aantal mensen dat het misschien sowieso met die warmte misschien beter is dat het gewoon lekker de marge 2 blijft. Nog steeds balbezit voor Enter. WSV probeert het met een counter, maar die werd goed opgevangen. Nu dan weer naar die linkerkant van Ren. En je ziet beide ploegen toch voornamelijk over die linkerkant gaan. Nu dan de bal in de 16 en wordt hier verdedigd door WSV, maar de bal nog niet weg. En dan gaat hij maar rakelings bij voor het doel van Sime Reuske langs. Had het dus zomaar 2-1 kunnen staan. En uiteindelijk mag nu WSV vlakbij de eigen cornervlag gaan ingooien. Ik denk dat ze daar even rustig de tijd voor gaan nemen. En dan hopen dat de scheidsrechter vlak daarna voor de rust gaat fluiten. We zitten inmiddels bijna 3 minuten in blessuretijd. Hij kijkt nog eens een keer op zijn klokje. En ik denk dat we dadelijk... ik denk niet dat ze aan de warme thee gaan met het weer. Maar daar klinkt het rustsignaal. En wat gaat WSV met een mooie voorsprong de kleedkamer in? 2-0. Het was dus Josh Vermeer die de sporen opende. Degene die terugkwam van de blessure. Net op tijd fit om die laatste wedstrijd te mogen spelen. Zal dus ook zijn laatste wedstrijd voor WSV zijn. Terwijl ik weer in de verte wat vuurwerk hier hoort. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. En halverwege de eerste helft. Dus Oka Kaya met de tweede trok erbij zijn shirt uit en gele kaart. Dus dat zou misschien nog wel eens kunnen betekenen dat hij voortijdig gewisseld gaat worden. Dat Ronald Tule daarin geen risico gaat nemen. Want één kleine misstap en zou betekenen een tweede gele kaart. Dus kom je met een man minder te staan. Dat wil je ook niet riskeren. Dus ik ben benieuwd hoe Ronald Tule daarmee omgaat. Aan beide zijden zijn er wat spelers die zich... warm lopen is met het weer misschien een beetje niet nodig, maar die toch eventjes op het veld blijven. Dus dan gaan we na de rust nog wat wissels zien. Maar het belangrijkste nieuws is, in de strijd om het kampioenschap, waar WSV genoeg heeft aan een gelijkspel, leidt het met 2-0.
0: Dankjewel Belinda Kerkhoven, die u zojuist voor ons hoorde. De niet zo objectieve verslaggever, zoals het hoort bij Radio Apeldoorn, voor de Apeldoornse clubs. Bij de wedstrijd, die bijzondere wedstrijd, aan de Voorwaarts WSV tegen Enter. En we zijn op koers. We gaan luisteren naar muziek en dat doen we met Barry Manilow. Can't Smile Without You.

0: Apeldoorn Sport einduitslagen.
1: Ja, want afgelopen zaterdag was het al voor de zaterdagamateurs de laatste speelronde. Betekent trouwens niet dat er niet meer gevoetbald wordt door sommige zaterdagteams, maar daarover later meer. Ik heb het over de klasses 1, 2 en 3, want de klasses 4 en 5 waren de week daarvoor al uitgespeeld en de competitie afgerond. Geen kampioenen onder die clubs, maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld in de eerste klasse F. CSV Apeldoorn ontving

Koploper en kampioen. Die waren al een tijd geleden kampioen geworden. En niet meer in te halen. Zij verloren die wedstrijd 0-4. En daarmee bewees Berkum nog maar waar is waarom zij de terechte kampioen waren daar in die eerste klasse F. CSV is een van de Apeldoornse clubs die nog de nacompetitie in mag. Komende woensdag start hij al met een tweeluik tegen Vios Warmenhuizen. En je kunt daar natuurlijk ook nog even zelf gaan kijken. Dan gaan we naar AGOVV in de derde klasse. En AGOVV ontving thuis VVOP. En die wonnen die wedstrijd met 1-0. AGOVV is daarmee in de stand op de volgende plek gekomen. We moesten snel weer even bijpakken. Want die zijn 13e geworden. En zijn daarmee gedegradeerd uit de derde klasse N. De volgende club uit die derde klasse N is Columbia. En die speelde 2-2 gelijk thuis tegen Ovios. En Columbia eindigde daarmee op een respectabele 7e plek met 36 punten uit die 26 gespeelde wedstrijden. Ook Columbia is daarmee uitgespeeld voor dit seizoen. De laatste club uit de derde klasse N is Groenwit. En die ontvingen thuis SV Het Harde. En ze gingen 1-2 onderuit, dus thuis tegen Het Harde. En eindigen daarmee op de 12e plek. En die 12e plek geeft recht op moeten ze nog een aantal wedstrijden spelen voor lijfsbehoud. En Groenwit gaat dat doen tegen Blauw-Geel 55 uit Ede. En zij starten daar komende zaterdag mee. En zo zijn wij aan het einde gekomen van... Nee, we vergeten nog eventjes Robur en Velocitas. Notabene de wedstrijd waar mijn zwager uit Zeewolde aanwezig was. Want die moesten tegen Zeewolde. Zeewolde won die wedstrijd 2-0. En wat doet dat voor de eindstand? Vierdes zijn ze geworden. En Robur en Velocitas is daarmee ook uitgespeeld. Een verdienstelijke vierde plek, dat dan weer wel. Maar zij blijven ook komend seizoen actief in die tweede klasse. U hoort inmiddels de leader. Dat betekent dat we er even uitgaan voor journaal en reclameboodschappen. Maar daarna zijn we terug voor die spannende wedstrijd. Inmiddels misschien iets minder spannend, maar je weet nooit wat er kan gebeuren in die tweede helft. WSV op titelkoers tegen Enter. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante

0: die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
2: Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. Een prachtige dag voor een kampioenschap, zou ik zo zeggen. En dat is precies waar WSV mee bezig is. Om dat kampioenschap binnen te hengelen. Ze staan inmiddels 2-0 voor thuis tegen Enter. En voor ons is aanwezig bij die wedstrijd Belinda Kerkhoven. Daar gaan we straks naar luisteren, want er is nog, ze zijn nog aan de thee. Koude thee neem ik aan met dit warme weer. Betekent dat wij eerst gaan beginnen met de muziek. En dat doen we met Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: Een van de grootste muzikanten of all time, Stevie Wonder. Met Part-Time Lover. Ja, Belinda, de tweede helft. Is die al begonnen of staat op punt van beginnen?
1: Staat op punt van beginnen. En er staan bij de aftrap klaar. De neutrale grensrechters hebben de netten gecontroleerd. Er staan nu twee wisselspelers van Enter klaar om in te vallen. Dus dat zijn wissel nummer 2 en 3 aan de zijde van Enter. En als ik kijk naar de 11 van WSV, dan heeft daar geen wissel plaatsgevonden. Ik verwacht wel dat Okakaya niet het einde van de wedstrijd gaat halen. Want dan denk ik dat Ronald Tulen hem naar de kant haalt. Hij pakte natuurlijk een gele kaart bij zijn doelpunt door zijn shirt uit te trekken. Je zag Ronald Tulen ook wel geërgerd daarop reageren. Een gebaar maken van jongen, nou, gebruik je verstand. En ja, één overtreding waar je een gele kaart voor krijgt en je staat met een man minder en dan kan het in één keer heel anders gaan lopen. Dus het zou maar zo kunnen dat hij ook Okakaya straks gaat vervangen om te voorkomen dat je dus dat hij een tweede gele kaart krijgt. Ja, de scheidsrechter zegt, ik vind het mooi om te gaan beginnen. Dus die gaat de aftrap plaatsvinden. En ik denk dat het vooral voor WSV zaak is om te zorgen dat Enter niet heel snel een doelpunt kan maken. Dat zou het natuurlijk vertrouwen kunnen geven. Dus het is misschien wel die eerste minuten vooral doorzien te komen. Zorgen dat Enter niet gevaarlijk kan worden. En misschien zelfs wel hopen op een tegenactie. Die gebeurt nu ook. Enter wilde een aanval opzetten via de rechterkant. Maar dat was linksbuiten Franklin Hamstra die weer heel vroeg stoorde. En uiteindelijk daar een overtreding tegen hem gemaakt werd. En dus een vrije trap voor WSV. Aanvoerder Matthijs Grijze staat achter de bal. Gaat gelijk waarschijnlijk richting de 16. En wat zou het mooi zijn voor Jesper Kok dat ook hij zijn doelpuntje meepakt vandaag. Dat gaat nu nog niet gebeuren, want de bal wordt weggewerkt. Wordt hier opgevangen door Okankaya. Die probeert hem weer richting de 16. Maar kan worden weggewerkt door Enter. Ja, de... We zien wel dat beide ploegen er weer lekker voor gaan strijden in die tweede helft. Het begint niet even aftasten, nee, gewoon weer volle bak. Dus hopelijk krijgen we ook een leuke tweede helft te zien. En over zo'n uiterlijk 50 minuten weten we wie de kampioen mag worden van de derde klasse L op zondag, terwijl nu Enter uitkomt. En dan is het 2-1. En dan moet uiteindelijk gaat hij inzet net voor het doelpunt van Reus langs en kan die worden weggewerkt door een van de verdedigers. Het zag er toch heel gevaarlijk uit en Enter had hier eigenlijk op 2-1 moeten komen. Ik zei over een minuut of 50 weten we wie de kampioen is van de derde klasse en op zondag. En we hopen natuurlijk allemaal vanuit Apeldoorns perspectief dat dat WSV is. Pak we toch maar even de corner van Enter mee. Ja, zo zie je maar hoe snel het allemaal weer kan gaan hier. Komt indraaiende bal. Simon Reuske zit erbij. Krijgt de bal niet helemaal onder controle. Maar uiteindelijk kan WSV de bal wegwerken. Wordt weer opgevangen door Enter. Proberen weer naar die 16 te gaan. Maar een uitstekend spelende Matthijs Grijs. Ja, hij is het hele seizoen al constant. Maar vandaag speelt hij ook een wedstrijd heel goed. En kon wegwerken. Maar... ja, het is nu een beetje flipperkast ter hoogte van de middenlijn. En probeert WSV er nu met een verre bal eventjes rust te creëren. We zijn begonnen en het is niet in een wandeltempo wat de ploegen hebben besloten na de rust. Dus 2,5 minuut onderweg in die tweede helft. De WSV blijft nog steeds met 2-0.
0: Ja, u luistert nog steeds naar Apeldoorn Sport. En u hoorde onze topverslaggeefster natuurlijk, Belinda Kerkhoven. Want het is een kampioenswedstrijd. En dus staat ook een van onze betere technici aan het geluid om ook weer de mooie muziekjes uit te zoeken. En dan heb ik het over Arno Ouweling. En die heeft uitgezocht Randy Crawford. You might need somebody.

0: En we gaan terug naar die wedstrijd, want er is gescoord. Belinda.
1: Ja, voordat ik wegging, was het een eigen doelpunt notabene van aan WSV-kant, wat de spanning helemaal terugbrengt in de wedstrijd. Dit wil je als WSV zijnde niet, maar Enter is teruggekomen. Het staat nu 2-1.
0: Kijk eens aan, we gaan terug naar Randy Crawford.

0: Randy Crawford, You Might Need Somebody. En wij hebben zeker iemand nodig, een VTP-verslaggever ter plekke. En dat is Belinda Kerkhoven. Ja, hebben we het nou iets met z'n tweeën te veel gejinxed, die 2-0 voorsprong, of verkeerd gemanifesteerd? Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, het lijkt wel of WSV het op het moment helemaal kwijt is. Er wordt heel slordig gespeeld en laat maar hopen dat ze door deze moeilijke fase heen komen. En de 2-2 hangt nu eerder in de lucht dan de 3-1. En bij 2-2 is natuurlijk nog steeds niks aan de hand. Maar het is natuurlijk nooit leuk als de tegenstander wat terug doet. Maar goed, Franklin Hamstra, die krijgt vlak voor de 16 meter, wordt hij naar de grond gewerkt aan de zijkant van de 16 meter. Dus daar gaat de WSV dadelijk een vrije trap krijgen. En kijk ik even, het blijft bij een vermanende woordje van de scheidsrechter richting de verdediger van Anthony. En nu komt dus de vrije trap. En die zal door Franklin zelf genomen gaan worden. Het is denk ik zo'n 12 meter van het doel in de lengte. Maar het is wel aan de zijkant dus van de 16 meter. Daar komt de indraaiende bal. Die gaat bijna in één keer het doel in, maar wordt nog aangeraakt door een speler van Enter. Dus krijgen we nu aan de andere kant een hoekschop. Nou ja, hopelijk geeft dit WSV weer even vertrouwen. Want het zag er even een paar minuten niet goed uit. En de 2-2 had zomaar al op het bord kunnen staan. Komt de hoekschop, wordt er doorgekopt. En staat Franklin Hamstra, maar zijn inzet gaat hoog over het doel van Enter. Dus blijft het nu bij 2-1. Ja, laten we eerlijk zijn, Niels, er is nog steeds een marge van 2. Want Enter moet winnen. Die moet nog steeds 2 keer...

scoren. Maar ja, dit geeft natuurlijk wel even vertrouwen dat ze wat terug hebben gedaan. Maar laten we hopen dat de WSV hier uit gaat komen. Maar het is weer enter in balbezit. Het was Franklin Hamstra die dacht dat de bal over de lijn ging. Maar een speler van Enter dacht, weet je wat, ik ga die bal proberen nog binnen te houden. En dat lukte ook. Nu dan een lange bal van keeper Sime Reuske. Wordt niet binnengehouden volgens de grensrechter aan de overzijde. En mag Enter gaan ingooien. Ja, we hebben nu 10 minuten bijna gespeeld in die tweede helft. Dus we gaan nog ik zou bijna zeggen een pittige 45 minuten. Misschien ietsje minder hebben we nog voor de boeg. En het is spannend, want Enter heeft wat teruggedaan. WSV lijkt nog wel. Tussenstand 2-1.

0: Charles Aznavour met Mise en Merde. En dat betekent zoveel als mijn problemen, mijn gezeik of mijn ellende. Hopelijk dat die ellende niet te groot gaat worden voor WSV. Nog altijd een 2-1 voorsprong. Maar ja, die aansluitingstreffer, Belinda.
1: Ja, die doet altijd evenzeer en laten we hopen dat het daarbij blijft. Het is nu inmiddels weer een corner voor WSV. Gingen eruit met de counter en via Sinaro Seinschip. Er moet nog eventjes, er komen kinderen het veld op, dus die worden eventjes door de speaker toegesproken dat die achter de boarding moeten. En lopen daar nog steeds in de buurt van de cornervlag. En zullen eerst van het veld af moeten voordat die corner genomen mag worden. Dus daar is even het wachten op. Ja, ze klimmen nu over de boarding. En dan kan zo de corner genomen gaan worden. Ja, het is echt hartstikke druk hier. En aan de overzijde heel veel Inter supporters. Daar ligt ook heel veel wit-rode confetti nu op het veld. Die bij die 2-1 het veld op werden gespoten, zou ik bijna zeggen. Keeper gaat, of de scheidsrechter loopt nu eventjes naar de 16 toe en spreekt eventjes een speler aan van eventjes geen gekke dingen doen in die 16. Dan komt de corner, wordt kort genomen en probeert nu eruit te komen. Maar dan kan Enter dadelijk counteren. Maar dat is een hele slordige bal, kan worden opgevangen door Matthijs Gijs. En misschien dan meer mogelijkheden voor WSV. Ook Akaya aan de rechterkant probeert zijn tegenstander te bollen. Ja, en dan samen met Matthijs Gijs een 1-2'tje op te zetten. Nog steeds balbezit voor WSV, maar dat is net één man te veel. En gaat dus Enter weer met de bal er vandoor. Maar het is weer kort verdedigen door met name Matthijs Gijs en Okakaya. En dan kan uiteindelijk Enter Arturen ellende spelen ze de bal maar over de zijlijn. Dus je ziet langzamerhand weer wat meer druk komen van WSV. Laten we hopen dat dat tegendoelpunt even een kleine inzinking was aan Apeldoornse zijde. Maar dat dus nu dadelijk gewoon WSV weer verder kan. Ook Akaya, weer een balbezit. Gaat nu richting de 16 meter. Maar die bal wordt een beetje geschampt door Jesper Kok. En geen moeilijkheden voor de keeper. Dan een verre uittrap. Maar het kan worden weggewerkt door de verdediging van WSV. Tweede bal weer voor Enter. Maar dan redt weer Nathan Smits over de rechterkant. Speelt ook een goede wedstrijd vandaag. Rechterbeugel verdediger. En goed weer balbezit. Probeert nu met Okakaya een aanval over de rechterkant op te zetten. Maar de bal gaat nu weer via het midden naar de linkerkant. En daar staat natuurlijk weer Frentin Hamstra. Gaat hij weer gewoon proberen zijn man voorbij te gaan. Ja, hij gaat in de 16 meter nu. Probeert voor te geven. Maar dan wordt de bal over de achterlijn gewerkt. En gaat vlak voor de dugout Okakaya op de grond liggen. Dus ik denk dat we dadelijk een wissel gaan krijgen aan de kant van WSV. Dat ook Akaya het veld af moet. Nou ja, dan is ook het probleem van de gele kaart misschien gelijk geholpen. Hij was natuurlijk belangrijk vandaag. Ik praat al alsof hij al eruit gaat. Maar ja, als jij in één keer zomaar zonder reden op de grond gaat zitten, terwijl jouw ploeg in de aanval is, dan is er echt wel wat aan de hand. Lijkt ook een beetje kramp te zijn. En nou ja, laten we kijken of hij verder kan. Of misschien dat nu toch Ronald Tuber gaat beslissen om hem te wisselen voor iemand anders. We wachten dus nog even op de corner. Want ook Okakaya zit nog voor de dugout. Het is wel ver weg van waar de corner genomen gaat worden. Dus misschien dat de scheidsrechter zegt, nou ja, hij kijkt eventjes. Ja, ook Okakaya staat de verzorgster, loopt het veld af. Dus ja, dan moet ook Okakaya natuurlijk wel eerst het veld uit. Want er was geen blessure door een overtreding. Dus moet hij eerst het veld uit, mag hij er waarschijnlijk zo weer in. Maar daar is dan de corner en wordt weggewerkt door Enter. Maar daar is het Sinaro-seintje die de bal kan opvangen en probeert het dan met een schot. En dan uiteindelijk staat nu de grensstiffel te vlaggen. Is het buitenspel voor WSV en gaat Enter weer de aanval opzetten. Officieel nog 28 minuten te spelen. Komt nog wat tijd bij, dus we zijn hier een half uur. Weten we wie er kampioen is van die derde klasse zondag. Maar WSV heeft op dit moment nog steeds de beste papieren. Het leidt met 2-1.
0: Dankjewel, Belinda. We komen er uiteraard zo bij je terug. En waar we zojuist geluisterd hebben naar Charles Aznavour, zou het me niet verbazen als we misschien later deze uitzending ook nog iets van Nana Moscouri of Demis Roussos of zoiets krijgen. Want dat nummertje van Charles Aznavour was voor ook misschien wel een beetje voor Gerard Philipsen, onze collega die daar heerlijk in Parijs aan het vieren is. En deze wedstrijd in ieder geval op de voet volgt vanuit Parijs. En een andere collega zit op Creta, dus ook voor hem misschien wel een plaatje zo direct. Ik weet het niet, hangt allemaal af van wat Arno in gedachten heeft en in zijn playlist staat. Voor nu gaan we luisteren naar Pink met Just Like a Pill.

0: Ja, je hoorde Just Like a Pill van Alicia Beth Moore, oftewel Pink. Ja, dat is de artiestennaam Pink. En dat hebben voetballers ook wel, hè, dat ze een voetbalnaam hebben. Ben ik eigenlijk benieuwd, Belinda. Zou lopen er bij WSV nog spelers rond met een bijzondere voetbalnaam dat jij weet?
1: Nee, dat valt op zich wel mee. Ja, je ziet natuurlijk wel dat je vaak spelers hebt die hun voornaam met name hanteren. Nou ja, zover is het hier niet. We hebben gewoon een wedstrijdformulier met voor- en achternaam. En er staan geen namen op de shirts. Dus dus hier gewoon voor, achternaam en eigenlijk zoals het hoort. We zien nu weer een wissel aan de kant van Enter. En we moeten even kijken wie er uitgaat. We zien wel van deze kant wie er in komt. Dan gaat nummer 18 eruit en die was er eigenlijk nog maar net in. Ja, die is met de rust erin gekomen. Die wordt er alweer uitgehaald. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dan moet er ook iets aan de hand zijn. Wel ook een wissel aan de kant van WSV. En ik kondig hem eigenlijk al aan. Ook Akaya is uitgehaald. En in zijn plek speelt nu Jasper Kraai. De eerste wissel aan de kant van WSV. Dus Ronald Tuller kan nog een aantal keren wisselen. Nu dan een hoge bal vanuit de Enter. Wordt weggekopt door WSV. Het wedstrijd kakt qua tempo een beetje in, zou ik zeggen. Want je ziet toch dat het ook voor de spelers vermoeiend is. Zeker bij WSV-kant hebben ze in het begin heel veel gegeven. En dat begint langzamerhand zijn ton te vragen. Nu dan een vrije trap van Enter, zo'n beetje in de middencirkel. De speler die hem gaat nemen zegt tegen zijn medespelers, hup, allemaal naar voren. En dan gaan we dus waarschijnlijk een lange bal naar voren krijgen. En laten we hopen dat WSV dit gevaar weer af kan slaan. Gaan we kijken. Komt de lange vrije trap inderdaad in één keer richting de 16. Daar gaan springen een aantal mensen naar voren. Dan wordt die bal weggewerkt door een aantal smits, maar weer opgevangen door Enter. Proberen ze nog een keer weer een bal, maar nu helemaal naar de andere kant van het veld. Daar wordt hij wel weer opgevangen, maar kan misschien WSV eruit komen met aan balbezit nu Franklin Hamstra. Die gaat heel mooi zijn tegenstander voorbij, maar uiteindelijk is het er één te veel. En die zegt, ik neem geen risico. Ik ram die bal over de achterlijn, maar wat een mooie actie weer. En de scheidsrechter grijpt dit moment aan om een drinkpauze te houden. Na precies 69 minuten spelen. We hebben dus officieel nog 20 minuten. Er gaat nog blessuretijd bij komen. Dus laten we erop houden dat we hier nog 25 minuten onderweg zijn. En laten we toch maar hopen dat we het dan net voor het nieuws van 4 uur het afgemaakt. En dat niet het eindsignaal in het journaal valt.

0: Dat zou erg zuur zijn. Maar de drinkpauze dus nu met die tussenstand voor WSV nog in het voordeel 2-1.
1: Dankjewel. Ja, we gaan niet naar Denis Roussos of Nana Mouskouri luisteren. Maar wel gewoon lekker Nederlandstalig. Voor iedereen die zich helemaal thuis voelt bij RTV Apeldoorn. En wie is dat nou niet? Maar speciaal ook voor natuurlijk Henk. Hans de Boy met Thuis Ben.

0: Hans de Boy met Thuis Ben. Ja, de ploeg die thuis speelt staat voor WSV tegen Enter. 2-1. Eigen doelpunt voor Enter gemaakt, in ieder geval WSV. Dus eigenlijk heeft alleen WSV nog gescoord.
1: Dat klopt helemaal. En het was natuurlijk, zal ik nog even herhalen, Jos van hier met de 1-0. Okakaya met de 2-0. En Evani Lesmoussa die helaas in eigen doel. En er ligt nu weer een speler van WSV op de grond. Waarschijnlijk, zo te zien, is het Jesper Kok. En ik denk dat het ook weer kramp is. Scheidsrechter gaat even polshoogte nemen. Ja, de omstandigheden zijn natuurlijk lood en loodzwaar vandaag. We gunnen hem allemaal vandaag zijn doelpuntje. Dat lukte vorige week niet in die 0-5 overwinning bij... ik moet even nadenken. Bij je was het inderdaad. Daar werd goed gescoord, maar het lukte hem niet. Maar als ik zo kijk, dan zie ik het niet gebeuren dat hij verder kan. En dan zou het zomaar kunnen dat we dadelijk een wissel krijgen. Ik zie onder andere Sam Enting klaarstaan langs de lijn. En ik zie nog een paar spelers een shirt aantrekken. Ook Jannik Gerritsen trekt een wedstrijd shirt aan. Sowieso gaat Jesper Kokker uit. Dus die kunnen we alvast doorstrepen. En Sam Enting en Jannik Gerritsen gaan erin komen. Rugnummers 2 en 4. Dan zou je bijna denken dat dat verdedigers zijn. Dus dat ze misschien toch een slot op de deur gaan gooien in die laatste fase van de wedstrijd. En dan wordt er nog even wat overlegd. Maar wordt het gewisseld? Ja, nee. Misschien nog even wachten. Want er komt nu een scheidsrechtersbal. Ja, dan zijn ze het natuurlijk bij WSV er niet helemaal mee eens. En dan staat Jesper Kok nog klaar. Die wil terug. En de scheidsrechter ziet dat niet. En ja, hij mag er nu terug in. Bijna strompelend, maar hij zal er dus waarschijnlijk dadelijk worden uitgehaald. Maar nu toch weer Enter een bal bezit. Maar gelukkig is daar Simon Reuske met een goede redding. Die voorkomt dat de gelijkmaker wordt gescoord. Dan zou er nog steeds niks aan de hand zijn. Maar dan zou het wel een laatste zenuwslopende fase van de wedstrijd gaan worden. Met dat die gelijkstand. Ik zou bijna zeggen, WSV, maak er nog eentje. En dan maak jullie aan alle twijfel een eind. Maar dat gebeurt helaas nu ook niet. Keeper van Enter trapt nu uit. Bal wordt opgevangen. Nu op het middenveld. Ja, en daar staat Sinaro Seintje. Die weet Jesper Kok te bereiken. Die speelt hem naar de linkerkant met Franklin Hamstra. Maar daar zit een verdediger van Enter tussen. Die neemt geen risico en stopt de bal over de zijlijn. En dan vindt er aan zijde van WSV een dubbele wissel plaats. En Jos gaat eruit, hoor ik. Ja, die heeft natuurlijk ook een doelpunt gescoord. En Jos van hier was natuurlijk niet helemaal fit. Had een paar weken geleden zijn schouder uit de pomp. En gaat nu verwisseld worden. Heel belangrijk. Krijgt ook een staande ovatie. Ook van de begeleiding. Want het zal zijn laatste wedstrijd zijn. En we zien ook Jesper Kok naar de kant gaan. Die is geblesseerd, kan echt niet verder. En aan de zijde van Enter zien we ook nog een wissel. Dat zal dan de laatste zijn. Die hebben nu 5 keer gewisseld. Dus die zullen het met deze 11 moeten doen. Waar eventueel Ronald Tuller nog een keer kan wisselen. Maar het zit er dus nog lang niet op. We zijn officieel nog 13 minuten te spelen. Maar er gaat blessuretijd en drinkpauzetijd bijkomen. Dus ik denk dat we hier nog wel een minuut of 20 bezig zijn. Maar het ziet er vooralsnog nog steeds goed uit voor WSV. Ze leiden met 2-1.
0: Dankjewel. We gaan even heel klein een uitstapje maken, muzikaal gezien. Want we gaan namelijk luisteren naar Paolo Conte met het nummer Max. En dat heeft alles te maken met de derde plek van Max Verstappen gisteren bij de Grand Prix van Canada. Geweldige prestatie. Had misschien nog meer in gezeten. Maar deze is om dat een klein beetje te vieren. Paolo Conte met Max Keramax.
2: Più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Van Paolo Conte met Max gaan we in de hoogste versnelling terug naar de voorwaarts, naar Belinda Kerkhoven. Belinda.
1: Ja, 81 minuten gespeeld en we stonden nog altijd 2-1 in het voordeel van Enter. Of van WSV, sorry. Maar wat had...
2: Schrok al.
1: En wat had Gennaro Seintje de 3-1 op zijn schoen, zeg. Maar hij mist die kans. Dat had hem gewoon moeten zijn. En dus dat betekent dat Enter nog leeft. Misschien dat ik daarom even in de war was. Enter leeft dus nog. Nu dan een ingooi bij de corner vlag. En die bal die blijft maar in het veld. En in die 16. En het is nu een beetje... Ja, heen en weer. En uiteindelijk wordt hij nu weggeramd door Evani Lesmoussa. En die denkt weg met die bal. En die gaat dus ergens op de helft van Enter over de zijlijn. Dus Enter in ieder geval weer teruggedrongen naar de eigen helft. Ja, en het gaat nog een spannende 10 minuten worden. Minimaal. We hebben 82 minuten gespeeld. Ja, er is natuurlijk wat oponthoud geweest. Dus we zijn nog minimaal 10 minuten hier aan het spelen. Dan nu we Enter weer richting de 16. En het wordt af en toe wel een beetje zorg, maar gelukkig ook aan de zijde van Enter. En nu weer een bal die toch eigenlijk onnodig van Enter over de zijlijn gaat. Nee, dat vinden ze bij WSV allemaal wel lekker. Zij mogen nu gaan ingooien. En er lopen bij WSV nog een paar spelers warm. Dus misschien dat er nog een wissel gaat komen. Nu dan weer een lange bal naar voren. In de hoop dat Franklin Hanska wordt bereikt. Die wordt en niet bereikt en hij stond buitenspel. Dus nu ligt er inmiddels Nathan Smits met krampen op de grond. Het is natuurlijk extreem warm hier. En moet hij ook niet meer eventjes tussen aanvoerder Matthijs Gijzen, die zich over hem ontfermt. Verzorging mag het veld in. Ja, er gaat nog regelmatig wat tijd erbij komen. Nu de scheidsrechter luistert ook naar zijn klok. Van ja, blessurebehandeling prima, maar dat gaat er straks allemaal bij komen. Omstandigheden zijn natuurlijk extreem zwaar vandaag met die temperaturen. En met de spanning natuurlijk ook. Het is een kampioenswedstrijd voor beide teams natuurlijk. Beide teams kunnen vandaag kampioen worden. Maar het is nog steeds gelukkig, zou ik uit Apeldoorns perspectief zeggen, aan WSV die aan de goede kant van de score is. We zijn hier nog zeker 10 minuten bezig. Maar het spel ligt nu even stil. Dus ik denk dat het een mooi moment is om even terug te geven aan de studio. Maar WSV lijkt nog steeds met 2-1.

0: The Todd Terry Project met Something's Going On. Nou, er zijn zeker dingen aan de gang daar aan de voorwaarts. Belinda.
1: Jazeker, we hebben inmiddels 87 minuten officieel gespeeld. Maar er gaat nog minimaal 5 minuten bij komen, als het niet meer is. Nog een dubbele wissel aan de kant van WSV. Betekent dat nu beide ploegen volledig uitgewisseld zijn. Nathan Smits en Franklin Hamstra, terwijl we zeggen, moe gestreden naar de kant toe. Die konden echt bijna niet meer verder allebei. En daar zijn twee verse krachten voor in het veld gekomen. Namelijk Marinho Lombard en Demi Adema. Zij dus nu voor die laatste pak een beetje nog 8-9 minuten. Want ik denk dat er best wel wat tijd bij gaat komen hier. Ja, en het is nog steeds toch billen knijpen. Hoewel natuurlijk een marge is van 2 doelpunten. Want nogmaals, WSV mag gelijk spelen. Maar ja, als Ente langs zij komt, dan gaan ze natuurlijk helemaal een knotsgekke soort van te krijgen. Ente haalt er nog even een corner uit. Ja, die gaan nu echt alles of niet spelen. Zelfs de keeper gaat niet mee naar voren van Ente. Terwijl er nog officieel een paar minuten te spelen zijn. En nog behoorlijk wat blessuretijd. Daar wordt de corner genomen, maar die gaat laag. En de keeper gaat weer terug. Bal, is Sinaro Sneijtje in balbezit. Terwijl de keeper helemaal uit zijn doel is. Ik zou zeggen, joh, probeer het gewoon. Van een rare afstand. En hij speelt de bal op zijn. Maar dat zou een 1-2 geweest moeten zijn met Demi Adema. Maar daar zit een entersbeen tussen. Dat was toch de ultieme mogelijkheid geweest om die wedstrijd volledig in het slot te gooien. Hier had WSV meer van moeten profiteren. Maar het staat dus nog steeds 2-1 voor. Lange uittrap nu van Sime Reus. Die denkt, hoe verder die bal weg is van mijn doel, hoe veiliger het eigenlijk is. Aanvoerder Matthijs Krijsen, wat speelt hij zich mooi vrij. Weet Sinaro Sneijtje te vinden. Krijgt hij wel terug. Dit nu toch de beslissing. Aanvoerder Matthijs Krijsen. Hij doet het 3-1. Met officieel wat minder dan een minuut te spelen. We zitten in de 90ste minuut. We zien bij de cornervlak van Emke. Zien we de hele WSV-selectie bovenop elkaar liggen. De spelers van Emke staan met de kopjes naar beneden. Het is gedaan, dat mag je nu toch wel aannemen. We zitten nu in blessuretijd. En WSV lijkt met 3-1. Dit kan niet meer fout gaan. De hele selectie, de hele bank stormde naar die zijkant toe. En de spelers, die denk ik onderoppelig, die moet nu even behandeld worden. Want die kreeg in één keer ongeveer 15 man op zich. Dus ik denk dat we mogen concluderen met nu exact 90 minuten gespeeld. Dat het binnen is 3-1. En hoe mooi is het dat het misschien wel de belangrijkste kracht dit jaar van WSV is geweest. Aanvoerder Matthijs Krijsen. Wat heeft hij een goed seizoen gespeeld en wat heeft hij vandaag ook een fantastische wedstrijd laten zien. Hij maakt aan alle twijfel een einde. WSV leidt 3-1.
0: Ja, het kunstgras van WSV is veranderd in een rozenbed. Want ze zit op rozen met die 3-1 voorsprong. En dat kan haast niet meer misgaan. We gaan denk ik, ik kijk ook even naar Arno, nog naar één muziekje toe. Voordat we gaan afsluiten, dan gaan we naar Kate Ryan. En met Désenchanté.
1: Even naar beneden, dan komen we straks nog.

0: Kate Ryan maakt plaats voor Belinda Kerkhoven. Want, Belinda, is het al afgelopen?
1: Ja, het is je hoort het vuurwerk al. Het is WSP heeft het kampioenschap. Ik probeer na de klok van 4 uur een paar reacties te krijgen. En dan kunnen we daarna gaan afsluiten. Maar het belangrijkste nieuws is, WSP is kampioen. Het is zeer lang in de en...
0: Nou, er is inderdaad van alles te horen, maar de stem van Belinda bijna niet meer. Dat betekent dat wij... Oh. Ja, probeer nog maar één keer.
1: Ja, WSP-kampioen, dat is het belangrijkste nieuws van vandaag. Ze winnen met 3-1. Het net even spellen, daar die 2-1. Maar net voor tijd aanvoerder Matthijs Keijzer die dus de 3-1 maakte. De spelers van Enter lopen nu naar hun supporters om ze te bedanken. Je ziet daar ook de tranen van verdriet. Geloof bij WSP helemaal gek worden. En ik probeer na de klok van 4 uur nog een kleine reactie te pakken. Maar...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Met een verlenging niet gedacht, toch gekregen. Want je luistert dus naar Apeldoorn Sport van deze tweede Pinksterdag, 25 mei. Waar dus...

0: PSV zojuist de eer van het Apeldoornse amateurvoetbal heeft hoog weten te houden met het kampioenschap in de derde klasse L. Namens RTV Apeldoorn iedereen hier van harte gefeliciteerd. En we gaan even sfeer proeven daar en de voorwaarts. Belinda!
1: Ja, even heel kort, want ik heb hier misschien wel de belangrijkste man. Hij scoorde de 1 tegen 0. Josh, precies op tijd weer fit.
2: Ja, precies. Lang even weg geweest, 7 weekjes. Maar die schouder die ging wel, die was er goed. En ik ben blij om het team te kunnen helpen met de 1-0. En uiteindelijk een fantastisch feestje kunnen maken. En dat gaat nog lang onrustig worden hier.
1: Ik hoop in ieder geval fijn om op deze manier weg te gaan. Want je speelt volgens jouw eigen zand. Dit is wel heel lekker, denk ik.
2: Ja, het is fantastisch. Na zo'n blamage als vorig seizoen om te degraderen. En dan zo weer terug te komen. En wat je goed zegt, volgend jaar dan wel naar een andere club. Maar dat ging er niet andersom om deze club gewoon kampioen te maken en in ieder geval naar de tweede klasse te promoveren, waar ze in ieder geval horen. Dus net fantastisch.
1: Oké, hey, gefeliciteerd. En jij moet naar de prijsuitreiking. Dus daar gaat er nog van.
2: Tot zo, dankjewel.
1: Oké, okay. Ja, even een korte reactie dus van de doelpuntenmaker Josh van hier. Hij was er, hij zei het al 7 weken uit. En hij was op tijd fit om vandaag mee te mogen doen. Hij loopt dus, ze moeten nu even naar de prijsuitreiking. Probeer ik nog even heel snel een korte reactie van de keeper Simon Reuske. Lekker dit, Simon.
3: Ja, fantastisch. Ja, wat moet ik zeggen? Ik weet het echt niet.
1: Nou ja, gefeliciteerd.
3: Heel goed, dankjewel. De volgende.
1: Ja, dat was Simon Reuske. Ja, ook hij van eigenlijk het hele seizoen heel belangrijk geweest voor WSV. Hij heeft toch een aantal goede reddingen terecht, waardoor er punten werden gepakt. En je ziet nu het rode vak aan de overkant is leeg. Maar dus spelers van Enter zijn wel daar naartoe gelopen om hun supporters die dus met 5 touringcars deze kant op zijn gekomen te bedanken. Ja, en zoals we net Josh van Lier hoorden zeggen, het zal hier nog wel een tijdje onrustig worden. Dat verwacht ik ook. De prijsuitreiking gaat zo plaatsvinden. Bernhard de Vries staat namens de KNVB klaar om de spelers te gaan huldigen. Dus ik denk dat dat een mooi moment is om af te sluiten. Ja, het seizoen met de allerlaatste reguliere wedstrijd afsluiten met een kampioenschap op het Apeldoornse voetbal. Ja, voor mij ook fantastisch om hier het verslag te mogen doen. Dit zijn de krenten in de pap waar je als verslaggever van droom. En vorig jaar mocht ik het bij Robi doen, nu vandaag bij WSV. Dus RTV Apeldoorn, dankjewel. En wij gaan nog met elkaar hele mooie sportuitzendingen maken. En de komende weken zijn we er natuurlijk nog met een aantal belangrijke na-competitiewedstrijden. Heren in de studio, bedankt. En de mensen die overal geluisterd hebben, ga lekker een borrel nemen op het kampioenschap van WSV. Ga ik zo ook doen. Sluit hier af, terug naar de studio.
0: Dankjewel, Belinda. Ja, Belinda Kerkhoven, voor al uw kampioenswedstrijden als Lucky Charm. Want dan weet je dat het goed gaat komen. Ja, en hiermee komen wij aan het einde van deze extra uitzending van Apeldoorn Sport. U was erbij. RTV Apeldoorn was er natuurlijk bij. Bij deze wedstrijd, deze kampioenswedstrijd. En ik zeg het nog maar een keer. WSV, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap. Heel veel succes volgend jaar in de tweede klasse. Ga ik in ieder geval nog even noemen dat de redactie van deze uitzending in handen was van Theo Witloks, de techniek van Arno Ouweling en dus de verslaggeving van Belinda Kerkhoven. Mijn naam was Niels Sintel. Ik vind het onwijs leuk dat u geluisterd heeft. Graag tot een volgende uitzending van Radio Apeldoorn en Apeldoorn Sport. En we gaan zeker ook nog de na-competitiewedstrijden voor u volgen. Dus wie weet, tot een volgende. Fijne dag, geniet van het weer. En neem er misschien een klein sapje bij, omdat het kampioenschap te vieren.

bij de lokale omroep. Dat is pas leuk. Lange vraag.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apelkanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïense droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Symfos.

0: SimfoCity.
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van SimfoCity. Mijn naam is Johan te Bezag en ik zal vanavond de platen aan elkaar praten. Achter de knoppen zit Arthur Hagenburg, zoals vanouds. En ook vanavond hebben we natuurlijk weer een verborgen progparel. Met in de tweede uur de minder verborgen progparel. Maar dat vullen we aan met mooi nieuw werk van diverse artiesten. En ja, in de tweede uur zullen we het wat steviger aanpakken. Gaan we misschien wel een beetje richting de progmetal. Maar in het eerste uur natuurlijk een mooie symfonische en progressieve rock. Zoals jullie dat van ons gewend zijn. We begonnen met Shackery. Die band zal misschien niet iedereen kennen. Ze komen een beetje uit de hoek van Clepsydra. Ze komen ook uit Zwitserland. Met ook de zanger van Clepsydra die op Shackery meezingt. In ieder geval op dit mooie album Alja uit 2000. Tijd voor nieuw werk van Moonrise. Deze band timmert al een tijdje aan de weg. Hebben al best wat albums uitgebracht. Komen uit Polen. Zijn in 2008 begonnen. En nu is er nieuw werk. Het heeft even geduurd. 2019 was Travel Within kwam toen uit. En nu is er nieuw werk. No Rewind. En daar gaan we twee nummers van draaien. When We Played By Heart en All About You.

0: Moonrise, No Rewind heet het nieuwe album. En we draaiden daar When We Played By Heart en All About You van. Ja, een mooie nieuw album met een nieuwe zangeres ook. Anna Batko, die voor het eerst meezingt op dit studioproject. Ik zie geen live datums, dus ik denk niet dat we ze snel live gaan zien. Maar je weet nooit waar het heen gaat. Ja, dan na dit nieuwe werk is het tijd om even in het archief te duiken. Arthur, kom er maar in.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Begin jaren 70 speelde toetsenist Tom Donkoort en bassist Fred Cullen in de band Odyssey. Toen deze Amerikaanse band in 1975 uiteenviel, zetten de twee hun samenwerking voort. Ze richtten de band Cathedral op. Ze besloten meer in de richting van de progrock te bewegen. Geïnspireerd door bands zoals Yes, Genesis, King Crimson en Gentle Giant. Samen met gitarist Rudy Perrone, drummer Mercury Caronia en zanger Paul Seal brachten ze in 1978 het album Stained Glass Stories uit. En ja, je hoort duidelijk de Yes-invloeden, maar je doet ze zeker tekort wanneer je ze een Yes-kloon noemt. Het album biedt meer dan voldoende unieks om als symfoprog-liefhebber van te genieten. Prima composities, gave baspartijen en volop mellotron. Aan de zang moet je wel even wennen. Paul Seal is technisch wat beperkt en neigt de vocalen wat theatraal aan te zetten. Maar als je daar dan een beetje aan gewend bent, biedt het album veel moois om van te genieten. Luister maar eens naar de epic The Search.

0: Een van de hoogtepunten op het album Stained Glass Stories van de band Cathedral uit de USA, uit 1978. Het nummer heet The Search. Een tweede album is er nooit gekomen, vanwege de afnemende populariteit van de progrock. De band stopte ermee. In 1990, toen de progrock weer een beetje in de belangstelling kwam te staan, werd het album opnieuw uitgebracht, ditmaal op cd natuurlijk. In 2003 bracht Fred Kellen de band weer bij elkaar. Na 3 jaar experimenteren leidde dat tot het album The Bridge. Nu wel met David Dogg als vervanger van Rudy Perrone, de gitarist. Hoewel je duidelijk kan horen waar de roots van de band liggen, is The Bridge toch een verfrissend album geworden. Wellicht is het iets voor jou om daar ook eens naar te gaan luisteren. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dankjewel Arthur voor weer in het archief duiken en weer een mooie progparel vinden. En iets wat we niet in het archief gaan vinden, althans nog niet, maar misschien over 20 jaar wel, wie weet, is Rick Miller. Rick Miller is een Canadese componist en multi-instrumentalist die in de halverwege de jaren 80 al indruk maakte met New Age muziek. Maar sinds begin 2000 maakte hij echt ook progrock met invloeden als Genesis, Pink Floyd en de Moody Blues. Vanaf 2004 is er een reeks van albums uitgeschenen, 17 om precies te zijn. En dat is inclusief het onjuist verschenere nieuwe album Temporal Illusion. Dus daar gaan we 2 nummers van draaien. The King of Man en Gargoyles.

Rick Miller met Temporal Illusion, zijn nieuwe album. Onlangs verschenen. We draaiden The King of Men en Gargoyles. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur SymphoCity van deze avond. En we blijven nog even in Canada, want we gaan straks nog luisteren naar huis. Maar we blijven ook even luisteren naar het volgende uur. We hebben nog weer wat nieuw werk. Natuurlijk nog de wat minder verborgen progparel. En nog aangevuld met wat bekendere nummers. Dus graag tot het volgende uur. En we sluiten het eerste uur af met huis. Despite Guardian Angels, hun debuut album, draaien we het nummer Oude Kerk 1 van.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval.

0: al in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Simpo City.

0: SymfoCity.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. Met ook dit uur weer de nodige symfonische en progressieve rock. En een beetje metal misschien. Ook natuurlijk weer een niet zo verborgen prochtparel, maar daar komt straks meer over. We begonnen met Yes, The Fish. En dat nummer heeft nog een subtitel. Schindleria Preamaturus. Dat moest ik even opzoeken wat het is, maar dat is gewoon een soort vis. Misschien niet geheel verrassend. Fragile kwam dat van het album uit 1971. Enkele weken geleden draaiden we hier in SymfoCity het nieuwe album van Paravane. Forever is a long time ago. En

Dat is een beetje een bijzonder verhaal eigenlijk. Paravane is namelijk een semi-nieuwe Nederlandse band. Het is eigenlijk een voortzetting van een eerdere band. Nice Beaver heette die. Nu met een iets andere bezetting en dus ook een andere naam. En die traden een tijdje geleden op in Luxor in Arnhem. Op 17 mei om precies te zijn. Daar zijn opnames van gemaakt. Dus daar gaan we een live nummer van draaien. Space Cadet.

Paravane, Space Cadet, de live registratie die in mei in de Luxor in Arnhem te horen was. Tijd voor nieuw werk in de vorm van Hex. En dat schrijven H-E-K met een hoofdletter Z. Deze band timmert al best wel een tijdje aan de weg. Hebben al een aantal albums uitgebracht. En onlangs is het nieuwe album Quisma verschenen. En dat is een waar conceptalbum geworden over een dystopische toekomst. Waarin er een dictator is. En nou ja, het is allemaal niet heel gezellig, zullen we maar zeggen. Het doet een beetje denken aan het album The Astonishing van Dream Theater. Wat mensen wellicht kunnen kennen. Daar zijn de meningen wat over verdeeld. Of dat nou een goed album was of niet. Laten we het daar maar niet over hebben. Dit album zit wel degelijk een beetje in diezelfde hoek wat dat betreft. Laten we maar eens gaan luisteren. The Future is Here.

Hex, The Future Is Here van het album Quisma. Een nieuw album dus, echt een conceptalbum. Bestaat ook uit twee schijfjes. Met op beide schijfjes een lang nummer van 23 en 21 minuten. Dus ja, best wel wat werk. Best wel een lange album, maar zeker de moeite waard als je het mij vraagt. Dus ga vooral luisteren. In het eerste uur draaiden we Cathedral met The Search uit 1978 van het album The Stained Glass Stories. Dat was onze verborgen progparel van deze week. Bedankt Arthur nogmaals voor het uitzoeken. In datzelfde jaar kwam er ook een andere band met een nieuw album. Rush bracht in dat jaar Hemispheres uit. Een toch wel goed ontvangen album. En daar staan ook best wat nummers op. Dus daar hebben we een nummertje van uitgezocht. La Villa Strangiato. Wat de titel, subtitel heeft. An Exercise in Self-Indulgence. En het gaat een beetje over de nachtmerries die Lysen had tijdens de toeren. En daar gaat dit nummer dus over. Nou, klinkt ook weer niet heel gezellig, maar levert vast hele mooie muziek op. Laten we snel gaan luisteren. La Villa Strangiato.

Rush, La Villa Strangiato van het album Hemispheres uit 1978. Hetzelfde jaar als onze verborgen pochparel van Cathedral die we in het eerste uur draaiden. Mocht je die trouwens nog terug willen luisteren, dan kan dat natuurlijk altijd. Tijd dan weer voor wat nieuw werk, in dit geval van Carsius. Carsius is een Canadese band, maken jazz, rock, fusion. Zeker ook wel prog hoor, als je het mij vraagt. 2022 alweer, verscheen Grey, White, Silver, Yellow and Gold. Een hoogtepunt als je het mij vraagt. En nu is er een nieuw album, Black Soul Sickness. Dus daar gaan we maar wat van draaien. Out of Nothing.

Carcious, Out of Nothing, van hun nieuwe album Black Soul Sickness uit 2026. Ja, mooi werk wel weer als je het mij vraagt. Er staan nog een aantal mooie nummers op. Wellow bijvoorbeeld, de titeltrack, kan ik zeker aanraden. Dus zeker een luisterbeurtje waard als je van de wat stevigere progmuziek houdt. Tijd dan voor wat bekende werk weer. Porcupine Tree bracht in 2005 het album Deadwing uit. Werd ook goed ontvangen trouwens destijds. Een mooi album met wat stevigere nummers, wat rustiger nummers. Ja, daar gaan we maar weer eens wat van draaien. Leek ons wel weer tijd worden. We gaan luisteren naar Shallow.

Porcupine Tree, Shallow van het album Deadwing. Dat was overigens het best verkochte album van de band. Totdat de opvolger uitkwam, Fear of a Blank Planet, een aantal jaren later. Verkocht nog iets beter en had daarmee die titel niet meer, helaas. Tijd dan weer voor semi-nieuw werk. 2 weken geleden draaiden we al een nummer van dit album. We hebben het over Falling Together van Event Horizon. Daar draaiden we toen het nummer Past Life Parable van. Het leek ons goed om die nog eens even er weer terug bij te pakken. Want dit is toch echt wel een bijzonder album als je het mij vraagt. De band heeft al wat albums uitgebracht. 2023 het album A Cell to Call Home. Wat echt een beetje hun doorbraak was, denk ik. En nu dus het vervolg. Falling Together heet het album. De band gaat wellicht trouwens, heb ik uit betrouwbare bron begrepen, over een aantal jaren toeren ook door Europa. Het is een Amerikaanse band, dus het is toch altijd een beetje lastig voor ze, denk ik. Maar hopelijk komen ze een keer ook naar Nederland. We gaan het zien. Tijd om er weer wat van te draaien. We gaan het lange nummer draaien, de starttrack van dit album. In a Lone and Dreary World.

Ja, en terwijl we nog even doorluisteren naar In a Lone and Dreary World van Event Horizon, moeten we helaas ook een einde maken aan het tweede uur van SimproCity deze avond. Mocht jullie ons willen terugluisteren, check even onze website www.simprocity.nl. En op progrock.nl zijn we meerdere malen per week te horen. Dus check daar even onze uitzendingen terug. Graag tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtvaart...

0: De aanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: Dit is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Een hele goede morgen en welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag, de 23e mei, zitten we alweer. Het begint weer lekker met de Mixed Music Hour, gevolgd door de praattafel en zaterdagmiddagmix. En natuurlijk Apeldoorn Sport. Kortom, we zitten weer lekker in ons vel met deze zaterdag gebeuren. En elke keer heb ik toch weer die lijstjes van een bepaalde datum. Dat lijkt er wel steeds meer te worden. En op zich vind ik het wel geen probleem, omdat natuurlijk heel veel verschillende muziek gedraaid kan worden. En ik moet ook zeggen, er zitten wat namen bij dat ik denk van, oh ja, inderdaad, dat zijn nog leuke nummers. Ook Nederlandstalig, ja, zelfs 1 of 2 zitten daarin. Dat hangt een beetje af van hoe wij vandaag, welke muziek we gaan draaien. En deze draaien we eigenlijk omdat op 1950, en dan heb ik het over 13 mei, want

Dat is de, zeg maar, de datum zeg maar, waar ik nu mee bezig ben. 13 mei op 1950 werd Danny Kerwin geboren. En hij is helaas al overleden in 2018. Dus hij is 68 jaar geworden. En hij was bekend van Fleetwood Mac. En dan denk je van, Fleetwood Mac? Dat was toch met Lindsey Buckingham, Christina McVie, John McVie en... Stevie Nicks, maar sommige ouderen ons weten nog natuurlijk dat voor zeg maar, de rumorstijd, zo moet ik het in ieder geval zeggen, dat er een andere soort Fleetwood Mac bestond. Beetje meer de bluesachtig, wel met zeg maar Nick Fleetwood, want dat was degene die er altijd in zijn al bij geweest. Maar inderdaad met Peter Green toen de tijd, Jeremy Spencer en Danny Curran. Dat waren ook de oud-leden, zeg maar, van, zeg maar, voordat het eigenlijk de omslag kwam zeg maar, met rumors. Nou, en wat hebben we dan nog meer op zeg maar deze datum? Nou, op 13 mei dan, 2016 komen we dan uit. Komt dan de naam van Martin Garrix. Die prijkt dan op de lijst van de 100 jongste miljonairs. Garrix is dan de hekkensluiter van de, op nummer 100 in de lijst van Quote... met een geschatte kapitaal van 6 miljoen. Hij is daarmee ook de allerjongste in die lijst. Nou, zulke feitjes over 13 mei, die kom je dus vandaag tegen met de bijbehorende muziek. Beginnen we dus inderdaad nu met Martin Garrix en natuurlijk met zijn nummer Animals.

En toen hield hij inderdaad op een gegeven moment op, dit nummer. Ja, het is wel een van zijn beste nummers, vind ik wel, van Martin Garrix. Gaan we naar 2025, nog niet zo heel lang geleden. Want tussen 13 mei en 16 mei, daar was toen een rechtszaak bezig, verklaart Cassie Ventura voor de rechtbank in New York hoe de voormalige partner Shin Cobbs, beter bekend als Puff Daddy, haar jarenlang lichamelijk en seksueel heeft misbruikt. De rapper en producer worden dan later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden en een geldboete van $500.000. Ja, dat kan allemaal in Amerika. Nou, Puff Daddy, die kennen we vooral natuurlijk. Die dan samen weer gezongen heeft met Fat Evans. En dan over de Notorious B.O.C. En daar kwam het nummer I'll Be Missing You. Dat is in principe wel een nummer van de Police natuurlijk. De instrumentaal nummer. Maar zij hebben daar een nieuwe tekst van gemaakt. Een beetje ook een rap, een beetje een zang inderdaad van Fat Evans. En dan krijg je dus I'll Be Missing You.

Ja, de volgende nummer die we gaan draaien, dat is dan weer een geboortedag van 13 mei 1949. Dan is dan Marlon Hargis. Dan denk je van, ja, die naam kennen we waarschijnlijk niet. Dat zou ook kunnen. Ik wist het eigenlijk ook niet, maar de groep waar die in speelde, dat wist ik wel natuurlijk van bestaan. Dat is de groep Exile. Die werd in 1963 opgericht door G.B. Pennington als de Exiles. En in 1973 werd het ingekort als Exile. De grootste successen in 1978 met de nummer Kiss You All Over. In Nederland was dan zelfs de Tros Parade Plano's van 3 en bereikte volgens de 4e plaats in de Tros Top 50 en de Nederlandse Top 40. Verder is niet heel veel. Ja, 2013 werd Exile wel opgenomen in de Kentucky Music Hall of Fame. Maar meer kun je ook veel met die groep niet vinden. Dus ik moest even zoeken inderdaad van G.B. Pennington. Dan wist ik wel dat dat de zanger was. En ik wist ook dat Les Taylor zanger was van die groep. Maar Marlon Hargis staat bij Wikipedia. Maar even zoeken en dan vind je dus dat hij inderdaad degene was die aan de keyboards zat bij Exile. Er zat iemand inderdaad, een bassist, een gitarist, dat was G.B. Pennington. De zanger had je dan Les Taylor, een drummer. Dan had je een pianist en een keyboard, degene die aan de keyboard zat. En dat is dus inderdaad onze Marlon Hargis. Moest ik wel even...

lachen, want dat schijnt ook een beroemde basketballer te zijn, maar dan geboren op 1999. Maar die is het dus inderdaad niet. Hij is 77 jaar geworden, zeg maar. Dus wat dat betreft een respectieve leeftijd. Ja, en dan kom je niet aan natuurlijk om dan de grootste nummer van Excel te draaien. En dan kom je dus uit bij Kiss You All Over.

Ja, dan denk je inderdaad van waarom weer een Feyenoord? Ja, ik ben natuurlijk een Feyenoord-fan, dat sowieso. Maar dit nummer draaien speciaal voor de zanger die dat eigenlijk al een paar keer heeft gezongen. Jackie van Dam, synoniem van Jaap Pluggers. Hij is inderdaad geboren op 13 mei 1938. Hij is helaas alweer overleden op 15 mei 2021 op 83-jarige leeftijd. Zijn bekendste hit, ja, daar blijft hij aan verbonden, was al in 1963 met de tekst van Jaap Volkhoff. Hand in hand kameraden, het lied dat later het clublied van Feyenoord werd. De plaat belandde in 1963 in de top 10. Van Dam kreeg er een gouden plaat voor. Jackie Van Dam heeft daar ook nog andere nummers gezongen, maar hij is er eigenlijk altijd wel een beetje blijven plakken. Deze versie, dat is vind ik wel typisch, die komt uit 1992. En dat was toen de tijd dat het seizoen inderdaad Feyenoord kampioen werd. Met, ja, dan moest ik wel net lachen, want dan zie je dus een Peter Bos, ja, de trainer van PSV. Maar die speelde toen voor Feyenoord. En wat een bos haar had hij toen. Dat was heel apart. Maar ook natuurlijk met John Dolph, John met God, zag ik Gaston Tament, zag ik zo snel. Natuurlijk onze grote spits, onze Hongaar. Dan ben ik even zijn naam weer even kwijt. Daar kom ik nog wel later even op terug. Maar goed, dat was in ieder geval naar aanleiding van geboortedag van Jaap Pluggers. Wat gebeurde er daarna nog meer op deze leeftijd? Nou, het is een beetje altijd rond het Songfestival. Dus de kans is groot dat ergens in 13 mei, welk jaar het al, het Songfestival werd gehouden. Dat klopt inderdaad ook. Er zijn er zelfs twee keer is dat gebeurd. Maar deze, dat is toen de tijd het nummer van Lorraine. En die won zij toen op een gegeven moment het Songfestival. En dat is dan volgens mij, dan moet dat ergens in 2013 zijn geweest. Dat Lorraine, die won ze trouwens twee keer trouwens, het Songfestival. Dat was ook samen, volgens mij, samen met O'Gene. Die eindigde dan op de 11e plaats. Dus wat dat betreft deed O'Gene het ook nog niet zo slecht. Maar Lorraine haalde toen inderdaad met Utopia de nummer 1 positie bij het Eurovisie Songfestival. En die nummer gaan we inderdaad ook draaien.

Ja, dit nummer was ook van het Songfestival. Toen won Noorwegen het Songfestival. En dat gebeurde in 1995. Dat was het grote instrumentaal nummer Nocturne van Secret Garden. En wint dus inderdaad namens Noorwegen het Eurovisie Songfestival. De tekst bestaat slechts uit 25 woorden. Nederland mag op dat jaar niet meedoen wegens de slechtste resultaten in de afgelopen 5 jaar. Toen zaten we dus inderdaad in die slechte periode. Dan weer iemand die geboren is op 13 mei. En dan komen we uit bij Ilse de Lange. Jawel, uit 1977 is deze dame dus ze is al bijna weer 50 jaar, denk ik inderdaad. Als ik het even heel snel reken. Ja, inderdaad. Bijna 50 jaar. En wat dat betreft ook wel met de respectievele leeftijd. Natuurlijk is ze heel veel bekend op de Common Limit samen met Whalen. En natuurlijk ook weer met het Eurovisie Songfestival. Ja, nogmaals, dat is deze tijd ook een beetje, het Songfestival. We hebben het dan net achter de rug. En op het moment van opname weet ik even niet wie er gewonnen heeft. Maar wat dat betreft zal het weer de beste wel winnen. Common Limits, ja, dat was natuurlijk wel bekend. Dat was zo tijdens het Eurovisie Songfestival hadden Whalen en Ilse de Lang al behoorlijk ruzie. Ik heb er verleden week ook al over gehad, dus ik zal niet alles weer opnieuw vertellen. Maar dat het niet goed kwam daarna, want Ilse wilde wel alleen met de Common Limits, maar stelde dusdanig eisen dat Whalen zich daar niet in kon vinden. Dan kan ik hem weer draaien, Right After the Storm. Maar laten we dan dus het antwoord eens draaien. Dat vond ik wel leuk om dat eens een keer te doen. Want het was Edwin Evers die dacht van, nou, laat ik dan inderdaad de ruzie van Whalen en Ilse de Lange nog eens even uitgebreid in een lied verwerken. En dat deed hij dus inderdaad met zijn zanggroep. En ik moet ook zeggen, dat deed hij wel behoorlijk voortreffelijk. Toen heette de groep de Common Egos en dan Zingen voor de Norm.

0: Ach, denk het niet.
1: Kan nou.
0: Ja. Ik moet er niet aan denken. Zak jij maar lekker in de stront.
1: En gadverdamme Willem.

Ja, deze groep is vooral bekend in België geweest. En de aanleiding daarvan is de geboorte, zeg maar, jaar van Laurice Keulemans, 13 mei 1958. En Larissa is dan zeg maar een van de zusjes van zeg maar Keulemans. Alexandra, dat was de andere. Dat waren ook de twee echte zangeressen, daar moet ik wel bij zeggen, van Def Dooms. Daarna kwamen er nog een aantal leden bij, maar dat was meer voor het danseffect. Vier danseressen kwamen daar, maar zodoende komen ze toch met zes. Een beetje misschien vergelijkbaar met Dolly Dots. Maar bij de Dolly Dots konden ze allemaal wel zingen, bij deze groep duidelijk niet. Het was ook een productie van Phil de Wilde, en die kennen we dan weer van Too Unlimited, die samen met Paul de Koster heeft opgericht. Maar de act van Def Dooms werd hierna gecomplimenteerd, inderdaad, door de producers. Ze hebben daar inderdaad wel heel veel hits gehad. Maar de Nederland is het bij It's Okay and Alright and Nothing To It. Dat zijn de nummers nummer 10 en nummer 13 hooguit. Maar in België, uiteraard, kwamen ze allebei op 1 terecht met de 17 weken. Dus ze zijn allebei even groot hits geweest van inderdaad Def Dooms. Dan gaan we van twee dames naar een volledige damesgroep. Komen we uit bij de Bengals. En dat is naar aanleiding dat zij op nummer 1 stonden. Ik wou hem eigenlijk ook verleden week draaien, want hij stond heel lang op nummer 1, 5 weken. Maar goed, eindelijk komen we vandaag aan toe. Bij de Bengals natuurlijk met de zusjes van Vicky Debbie Persen. En later kwamen Suzanne Hos en Annette Zenlinskas erbij. Vier zangeressen. Ja, bij zeg maar Internal. Nee, niet bij Internal Flame. Maar bij zeg maar bij Walk Like an Egyptian zongen ze inderdaad alle vier. Maar de groep is een beetje uit elkaar gevallen, omdat de andere leden allemaal zo zeg maar jaloers waren op Suzanne Hos. Natuurlijk, zij was een van de knapste, dat moet ik wel bij zeggen. Er werd ook nummers gecomponeerd door Prins die voor haar waren. Of ze nou een verhouding hebben gehad, dat laten ze even in het midden. Maar als ze inderdaad een relatie hebben gehad, dan zou me ook niks wonderen. Want Prins was ook wel zo'n womanizer. Maar daarna viel de groep daar maar uit elkaar door, ja, dat ze zien dat Suzanne Hos werd gezien als een centrale middelpunt. Terwijl de Bengals op de eerste plaats een band was met meerdere liedzangeressen. En dat kwam eigenlijk inderdaad door het nummer Eternal Flame. Want daar kwamen de geruchten steeds meer toe dat de band daarna uit elkaar zou gaan. En Suzanne Hos begon dus inderdaad daarna met een solo carrière. Maar goed, ze zijn namelijk weer bij elkaar. En zover ik weet zijn ze nog steeds bij elkaar. Vanaf 2000 zijn ze weer bij elkaar. En nog steeds. En dat zijn nog volgens Wikipedia nog steeds dezelfde leden. Suzanne Hos, Debbie Patterson, Vicky Patterson en Annette Zelinski. Allemaal zeg maar rond 1981 begonnen met deze groep. Van Suzanne Hos hebben we nog informatie ervan. Nou ja, verder is niet heel veel. Ze is in 1959 geboren, dus ze is inderdaad al 5 jaar ouder dan mij. Dan moet ze dus inderdaad 66 zijn. Maar daarna is van de solo carrière weinig ook niks meer van terechtgekomen. Maar dat het als paal boven water staat, dat zij zeg maar de hoofdrol speelde zeg maar met het nummer Eternal Flame, dat staat boven kijf. Dus wat dat betreft was dit

Het volgende nummer wat wij gaan draaien, dat is iemand die weer geboren is op 13 mei. En in dit geval, even snel kijken, dat is 1967, Melody Thornton. Dat is, zij is lid geweest van de groep La Bouche. En dan vraag ik me inderdaad af, was dat de beginperiode met Be My Lover? Dat is niet helemaal bekend zo te zien. Maar dat zij lid was van de groep La Bouche, dat is staan wel een feitje. Want ja, zij heeft inderdaad toch maar Be Lover gezongen. Het nummer wat eigenlijk ook zo bekend was geworden door La Bouche. En dat was in de Eurodance toen de tijd. De groep bestaat officieel niet helemaal meer. Het is een beetje een raar verhaal. Maar in 1994 begonnen ze inderdaad in eerste instantie met Sophie Kerr. Lane McRae was al de rapper. Maar zoals gezegd, de zangeres werd daarna vervangen door Melanie. En Melanie is helaas alweer overleden. Want Thornton kwam op 24 november 2001 om het leven bij de vliegtuigcrash van Crossair-vlucht 3597 in de buurt van Zurich. Samen met een aantal leden van de Duitse groep Passion Fruit. Omdat

In 2000 verliet zij de groep. Aan de hand werd zij wel vervangen door Natasha Wright. Maar eigenlijk in 2002 werd nog een best-of album gedaan. Maar ze werd daarna ook met het overlijden van Thornton werd ook besloten om de groep zeg maar te mee stoppen. Ze hebben een aantal, Be My Lover is zelfs de hoogste positie geweest in de top 40, nummer 2 op dit moment. België is dat niet zo heel hoog, nummer 6, maar dat het wel de grootste hit is geweest. Ze hebben daar nog wel kleine hitjes gehad, maar ze werden altijd met Eurodance verbonden. En ja, Eurodance kwam, maar het ging ook vrij snel. Dan draaien we dus Be My Lover van La Bouche. La, la.

Ja, en een van de belangrijkste zeg maar van 13 mei, het jaar trouwens 1971, de geboortejaar. Nee, niet de geboortejaar, op 1971 werd Stevie Wonder, hij is wel zeg maar op die dag jarig, bereikt hij de volwassen leeftijd van 21, waarop hij volgens de wet recht heeft op al het vermogen dat hij als kind bij elkaar heeft gesprokkeld. Want hij begon al als op 13-jarige dag. Vermogen bedraagt naar schatting $30 miljoen. Maar platenlabel Motown keert hem slechts $1 miljoen uit. Maar goed, dat even terzijde. Hij is natuurlijk verder behoorlijk rijk van geworden. En dus 13 mei is ook inderdaad, zoals ik al zei, zeg maar de dag dat Stevie Wonder jarig is. En dan kun je dus hoe mooi ook eindigen met de nummer Happy Birthday. Wat mij betreft weer, tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk, al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.